0: op dat stuk verlies. Dat is de Garde op Paris.
1: Tauschers Plattenkiste.